0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. De eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden, waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts. De kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied. En is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANB-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de vier grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10:00. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Masraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. Er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikker.

0: klanken van Imagine Dragons en Bones.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en wederom welkom bij een nieuwe editie van Het Beste van Twente wordt wakker. Zondag is het vandaag. We kijken op de kalender. Het is 14 juni 2026. En ook vandaag weer gaan we tot aan 10 uur terugkijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we aan de hand van de meest bijzondere fragmenten. Zo is het. Goed mensen, eerst even wat historische feiten voor deze 14e juni.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, want vandaag in 1974 wordt in West-Duitsland de eerste rode kaart tijdens het WK in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal uitgedeeld. Het gebeurt op 14 juni 1974 in de wedstrijd tussen Chili en West-Duitsland. De Chileense verdediger Carlos Caselli die krijgt de kaart van scheidsrechter Dogan Babacan na een harde overtreding op een Duitse speler. Ja, hoewel het systeem van gele en rode kaarten al was geïntroduceerd tijdens het WK 1970, werd er toen nog geen enkele rode kaart uitgedeeld. Nou, Caselli's rode kaart markeerde een historisch moment en liet zien dat de scheidsrechters strenger optraden tegen onsportief gedrag. De eerste rode kaart vandaag op het WK in 1974.
1: Vandaag de dag dat.
0: Op 14 juni 1985 België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland het verdrag van Schengen ondertekenen. Een historische stap naar open grenzen binnen Europa. Het akkoord had als doel om grenscontroles geleidelijk af te schaffen en vrij verkeer van personen tussen de deelnemende landen mogelijk te maken. Dat leidde uiteindelijk tot het Schengengebied, waarin burgers vrij kunnen reizen zonder paspoortcontrole. Ja, het verdrag werd later uitgebreid naar meer Europese landen en er gingen er ook weer een paar van af. En het vormt tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste pijlers van de Europese samenwerking. Zo is het. Vandaag in 1985 de ondertekening van het verdrag van Schengen.
1: Vandaag de dag dat.
0: Op 14 juni 2017 er een verwoestende brand uitbreekt in de Grenfell Tower. Dat was een woontoren, of het is een woontoren in West-Londen. Het vuur begon kort na middernacht op de vierde verdieping en verspreidde zich razendsnel door het gebouw, mede door de brandbare gevelbekleding. De ramp, die eiste maar liefst 72 levens, maakte honderden mensen dakloos en leidde tot hevige kritiek op de brandveiligheidsregels in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag, 14 juni 2017. Nou, dat waren wat historische feiten voor deze zondag.

0: Jennifer Rush. Dame die populair was in de jaren 80, enige hit scoorde. Dit was er eentje van. Destiny hoorde je in Twente wordt wakker. En daarvoor een andere dame uit de jaren 80 die ook succesvol was. Maar die kwam uit Duitsland. Nena en 99 Luftballons. Dit wens ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Nou, wie gooit wel eens een keer platbrood en dat soort dingen. We zijn op zoek naar uitdrukkingen en woorden uit de regio Twente. Tenminste, dat doet Amarens Jonker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, interesse in de taal, want je doet het uit alle regio's of hoe gaat het precies?
3: Ja, dat klopt. Ik ben taalkundige, dus taal vind ik gewoon überhaupt interessant. En dan, en zeker uitdrukkingen of woorden die juist heel specifiek uit een regio komen.
2: Ja, heb je al heel veel verschillen eruit gehaald of lijkt het toch allemaal op elkaar? Want we hebben het hier ook altijd heel vaak over Nederlandsacties en over uitdrukkingen en woorden. Maar zoek je echt de Twentse woorden of ook, zoals in, wat ik al zei, uitdrukkingen die plaatselijk ook nog verschillen?
3: Ja, juist inderdaad waar het verschilt vind ik het interessant. Want dan kan ik zoveel mogelijk verzamelen. Maar goed, uiteindelijk is dit natuurlijk ook heel veel... je ziet ook dat tussen verschillende talen dat er heel veel dingen wel overeenkomen. En dat is juist ook wel heel interessant om te zien.
2: Ja, waar is je interesse vandaan gekomen?
3: Mijn moeder is Fries en ik ben zelf opgegroeid in Emmen. En dan heb je gewoon eigenlijk heel veel verschillende talen om je heen. Maar je merkt ook, ik heb in Leiden gestudeerd. Daar is veel minder oog voor streektaal. Maar daar hebben ze weer hun eigen taalvariaties die daar ontstaan, zeg maar. Bijvoorbeeld studententaal. En ik vond het gewoon zo interessant dat elke keer als je een nieuwe groep mensen ziet, dat die eigenlijk weer hun eigen geheimtaal hebben, zeg maar, binnen een bepaalde regio.
2: Ja. Hoe ga je dat zo meteen doen? Samenvatten in een mooi boek of op een website?
3: Het wordt allemaal samengebracht op de website. Dus het idee is ook dat gewoon openbaar is voor iedereen om in rond te kijken. Ook als je een taal leert bijvoorbeeld, dan kan je echt gaan kijken naar wat voor uitdrukkingen en woorden gebruiken mensen nou echt. In plaats van alleen maar naar een standaard taalkursus te gaan bijvoorbeeld. Het lijkt me ook heel leuk om daar bijvoorbeeld een samenvatting van te maken voor een bepaalde regio of juist uit verschillende regio's.
2: Wat zoek je? Wat kunnen mensen aandragen? Wat gaan we doen? Wat kunnen we voor je betekenen, Amarens?
3: Mooie woorden en uitdrukkingen uit de regio.
2: Okay.
3: Dat is eigenlijk de oproep, ja.
2: Hoe kunnen we dat gaan verzamelen? Waar moet het terechtkomen dan?
3: Dat moet terechtkomen op de website. Dat is untranslatable.co.
2: Oh, dat is ook lekker.
3: Ja.
2: daar moeten we onze woorden dumpen, begrijp ik, onze uitdrukkingen.
3: Precies, ja. Daar kan je ze toevoegen en uitleggen. En je kan natuurlijk ook aan toevoegen waar het precies gebruikt wordt. Dus je kan ten eerste een land selecteren, maar daarbinnen kan je ook nog zeggen welke regio het specifiek wordt gebruikt. En dat mag je zo breed of zo klein mogelijk maken als je zelf wil, zeg maar. Dus je kan zeggen van dit is van een dorp. Maar je kan ook zeggen van dit is de Zuidoost-Twente of hoe je dat zelf definieert.
2: Goed zo. Nou, hoe meer hoe beter. Dus nogmaals, untranslatable.co. Dat is hem.
3: Ja,
2: ja. Goed zo. Nou, voor de mensen die denken van ja, vertel erbij even. Zometeen na te lezen op 120.nl en 20.nl zetten we het even bij het adres. Wanneer moet dit klaar zijn of gaat het eeuwig door, Amarens?
3: Het gaat eeuwig door, hoop ik.
2: Oh, wat een levenswerk wordt het, Amarens.
3: Ja.
2: Goed zo. Nou, mocht er nieuws zijn, mocht je toch nog dingen willen weten of wat dan ook, laat het ons weten. We horen het graag. En succes met het zoeken naar de woorden en uitdrukkingen uit Twente. Dankjewel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Mariah Carey, een dame die nog steeds teert op haar grote succes tijdens de kerst. Hè? All I Want for Christmas, ja, is money, want dat verdient ze bij bakken nog steeds elk jaar. Dit was een andere rit van haar. Fantasy hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja met het streeknieuws.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ernstig ongeval op Bedrijvenpark Twente in Omelo is zaterdagmiddag 1 persoon om het leven gekomen. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten die met spoed uitrukten. Ondanks hun inzet kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed ter plaatse. De Forensische Opsporing Verkeer en de Arbeidsinspectie onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is op dit moment nog niets bekend. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in 2 wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren.

0: gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. En dan heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Het wordt een graad of 18 à 19 bij een matige west- tot noordwestenwind.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Zomerse klanken van Shakira. Hit van niet zo lang, heel lang geleden. Alhoewel, Whenever, Wherever. En Right, Set, Fred. En Jocelyn Brown, niet te vergeten. Don't Talk, Just Kiss. Zo dadelijk weer een fragment hier in de Twentse Ochtendshow. Uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van...

0: David Guetta en Sia in de Twente Ochtendshow Floating Through Space. Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twente Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Volgende week is het prachtig weer omdat Ilse de Haar de Dom van Dan loop leidt. Ilse, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, dat is toch zo mooi weer, hè, volgende week.
3: Ja, dat hopen we wel. Als het gewoon een beetje deze temperatuur blijft, lekker fris 's ochtends, dan is het echt perfect hardloopweer.
2: Ja, hadden we vorig jaar niet te maken met te warm weer, dan weet ik het ook niet meer. Dat ben je soms een beetje kwijt. Er is altijd wat namelijk.
3: Vorig jaar hebben we helaas moeten cancelen in verband met de warmte. Dus het was echt veel te warm om het door te laten gaan. Dus we hebben goede hoop voor deze editie.
2: Ja, verdorie. Ja, dat was helemaal gecanceld. Ja. Dat is toch ongelooflijk allemaal, dat het allemaal tegenwoordig moet. Maar ja, ik begrijp het ook wel, want je ziet toch allemaal rare dingen gebeuren her en der. Hoe dan ook, laten we ons fixeren op volgende week. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want jij weet alles daarover te vertellen. En ik heb het idee dat het elk jaar gekker wordt, in positieve zin.
3: Ja, het wordt niet gekker.
2: Oh.
3: We hebben al de 11e editie, dus we zijn al een tijdje onderweg. En we hebben verschillende afstanden. De Kampas 10 kilometer. De schildersbedrijf Detink de halve marathon. Dat is echt een hele mooie route door het mooie landschap hier in Twente. Dan hebben we nog de Groothuis 5 kilometer. Rondje met altijd het oog op de kerk. En dan nog de Kidsrun van Stegink. Dat zijn mooie rondjes rondom de kerk. En we hebben ook nog het wandelen van de Wildwandeltocht. Dus dat wordt super leuk.
2: Ja, de wandelen gaat toch altijd heel vroeg weg, toch?
3: In principe gaan alle routes heel vroeg weg. Want 10 kilometer staat dan om 7 uur. De 5 kilometer om 8:45. En dan de halve om 8:30. En wandelaars kunnen tussen 7:05 en 8:30 starten. Dus dat is ook het unieke van de Detink Dom van Dan Loop. Dat het een vroege start is. En na een tijd lekker ontbijten samen bij de kerk. We hebben een heel lekker ontbijtbuffet. Met lekkere eieren en broodjes van de bakker. Dus dat is zeker een aanrader om mee te doen. Vandaag is de laatste dag om in te schrijven. Dus ik zou alle luisteraars willen aansporen om naar domvandam.nl te gaan en nog het laatste startbewijs te bemachtigen.
2: Ja, en hoeveel deelnemers ga je verwachten ongeveer? Hoeveel broodjes moet je smeren?
3: Nou, ik denk dat we zo richting de, toch wel 1500 broodjes gaan. Ik hoop dat we zo rond de 900 lopers uit gaan komen. En we hebben een hele grote groep vrijwilligers. Die nemen allemaal messen mee. En ze smeren de broodjes met lepels om de broodjes te smeren. Ham en kaas. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ach, gezellig en te gek natuurlijk. Hey, hoeveel hadden we al vorig jaar ongeveer? Ook of 2 jaar geleden dan ook ongeveer zoveel mensen? Of hebben de mensen van vorig jaar ook meteen een automatisch startbewijs voor dit jaar gekregen?
3: Nee, ja, we hebben vorig jaar wel volledig restitutie gedaan. Dus mensen hebben geen geld geïncasseerd. Dus ook geen deelname, zeg maar, verplichting voor dit jaar. Dus we zijn weer gewoon met de schone lei begonnen. En we zien wel dat we een kleine lichte daling hebben. Maar dat heeft ook mee te maken dat we het iets vervroegd hebben met een week. En er is ook een andere hardloop-evenement in de buurt. Dus misschien heeft het daar, of met Vaderdag kan dat ook te maken hebben.
2: Okay,
3: maar
2: ook
3: we
2: dat,
3: mogen niet klagen, want we zijn heel tevreden met het aantal.
2: Ik hoorde ook bij de Nijmeegse Vierdaagse hadden heel veel inschrijvers zich nog afgemeld op het laatst. Dus wat dat betreft, het zal wel in het trainingsschema zitten of zo, weet ik wat. Ondanks dat het dan wandelen is met de Vierdaagse. Maar mensen geven zich graag op en dan achteraf denken ze van, ik ben er nog niet helemaal klaar voor.
3: Ja, dat kan natuurlijk altijd.
2: Maar goed, voor de Dom van Dan zijn we altijd klaar. Vandaag de laatste dag dus. Dom van Dan, zonder R. Even googlen en dan kom je er wel. En ik zie iets met een t-shirt. Of is dat toevallig gemaakt door jullie? Of geven jullie ook t-shirts weg?
3: Je kunt inderdaad een t-shirt bij bestellen. En dit jaar staat de tekst Le Balos voorop.
2: Kika.
3: Dus dat is altijd moet. Het is trouwens wel met een R. Dom Verdan.
2: Toch wel? Ja joh, ik zit ook. Ja, dat staat hier dan weer verkeerd. Nou, goed zo. Taalkundig zijn we altijd picobellen wat dat betreft in Twente. Hè?
3: Nu begin ik bijna zelf nog te
2: twijfelen. Erg is dat, hè? Stom is dat, hè? Ja, we checken het zo meteen wel. Komt ook nog op twentefm.nl en 120.nl te staan. Ilse, hals op de hoogte van de voorbereidingen en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. Twee dagen geleden ontploft er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10:00 vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis twee oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

0: Trots was vader Frank. En terecht de mooie winnaar van The Voice of Holland, hè? Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van de Twentse Ochtendshow met een opname uit die 80's. Dansbare hij te knijter. Hij kwam van Princess. En say I'm your number one. Nou, dat mocht zo. Goed mensen, deel 2 van de Twentse Ochtendshow, waarin we nog een uur lang terug gaan kijken op de meest opvallende zaken. Althans, 2 fragmenten uit die ochtendshows van de afgelopen week, die liggen nog klaar. En die gaan we straks nogmaals herhalen. Daarnaast naar het laatste nieuws. Daar gaan we ook kijken. En niet aan kijken, maar ook luisteren. Vakkundig gebracht door Tanja Reinders. Het laatste nieuws, verzorgd door de redactie van 120. Rond 9:30 zoeken we contact om eens te horen wat het laatste nieuws is.

0: muziek uit ons eigen land. Caro Emerald was dat. En Back It Up. En daarvoor de boyband uit de 90s. Eén van de boybands, hè? Want dat waren ze zeker. Take That and Everything Changes. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Zeg, het gaat beginnen. Het begint te kriebelen. En dat is bij de meesten pas komende zondag. Bij de anderen nu al. En straat is even zien. Maar bij Rob Hansen was dat, ik geloof, een maand geleden al. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de oranje gekte. Die heeft toegeslagen, zeg maar.
3: Ja, die slaat altijd toe bij mij, bij de eindrondes.
2: Ja, heb ik jou een paar jaar geleden ook niet een keer gesproken over dit dingetje? Want dit doe je iedere keer als Oranje speelt, hè?
3: Dit doe ik al vanaf 1990.
2: Ja. Kun je uitleggen wat je doet? Want al 40 jaar de grootste Oranje-fan staat, hè? Vertel.
3: Ja, ik maak mijn hele huis oranje met vlaggetjes en spandoeken en een balkon en de voordeur. En ik heb nu ook een... op een voordeur een fotomuseum van de afgelopen 40 jaar. Daarnaast maak ik een eigen, voor via internet, een pool waar iedereen aan mee kan doen. En ik maak, wanneer de tijden goed zijn, zeg maar, is er bij mij een feest.
2: Okay.
3: Dus voor Nederland-Zweden is er een feest voor vrienden en bekenden.
2: Okay. En dat weten ze allemaal, dus je hebt het huis vol dan, begrijp ik.
3: Ik heb dan het huis vol. We zijn dan met een man of 20.
2: Zo, okay. Hey, maar is het nou zo dat je heel veel mensen uitnodigt? Dat kan toch allemaal niet?
3: Want?
2: Nou nee, dan heb je huis vol. Dan schiet het aardig op, moet ik zeggen, toch?
3: Ja, nee, maar dat is vooral alleen voor vrienden en bekenden, zeg maar.
2: Okay. Hey, hoe is dit allemaal zo begonnen? Want alles wat oranje kan, wordt oranje, zo te zien. Hoe is dit allemaal gebeurd, 40 jaar geleden?
3: Ja, 40 jaar geleden woonde ik nog in een schoolinternaat. En dan heb ik met een aantal vrienden een deel van de woonkamer hebben we afgesloten met lakens. En daar hebben we een honk gebouwd.
2: Okay.
3: Zo is het begonnen. En toen langzamerhand breidde het zich steeds meer uit. Op een gegeven moment ging ik op mezelf wonen. En toen breidde het meer uit. En toen kwam mijn vrouw in beeld. En toen werd het eventjes iets minder. Maar dat is inmiddels ook weer helemaal losgeslagen.
2: Okay, die heb je ook oranje gekleurd, begrijp ik.
3: Nou, bijna.
2: Hey, van oorsprong kom je uit de buurt van HFC Haarlem, zie ik. En je bent uiteindelijk in SVD geëindigd. Hoe is dat gegaan allemaal?
3: Ja, ik moest op een gegeven moment... Vroeger, als je gehandicapt was, woonde je niet thuis. Dus dan werd je opgevangen in schoolinternaten of dat soort dingen. En toen ging ik naar Arnhem in school, want daar was alleen een goede middelbare school. En toen ik daar klaar was, toen had ik eigenlijk alleen mogelijkheid om in Enschede te wonen. Omdat daar een goed huis voor mij was. Dus vanaf 1991 woon ik in Enschede en vanaf 1996 woon ik helemaal zelfstandig.
2: Okay, en je hebt een lichamelijke handicap. Hoe krijg je dat huis zo versierd? Hoe gaat dat precies? Heb je daar foefjes voor?
3: Dat doen mijn hulpen en vrienden doen dat samen.
2: Okay.
3: Ik bedenk alles, zeg maar. Ik zet alles uit en hun voeren het uit.
2: Okay, dat is beter goed geregeld, moet ik zeggen.
3: ik ben zeg maar de lightsman, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Hey, hoe gaat het nou? Stel dat Oranje er nou heel snel uit ligt, is het dan ook meteen opruimen? Of,
3: dan is het meteen opruimen.
2: Ben je er meteen klaar mee?
3: Meteen opruimen.
2: Ja.
3: Ja, dan worden nog wel de pool wordt natuurlijk bijgewerkt en de Facebookpagina met nieuws en dat soort dingen. Maar het huis wordt dan ontmanteld.
2: Ja, okay,
3: het huis wordt weer huis, om het zo maar te zeggen.
2: Goed zo. Nou, laten we hopen dat het nog heel lang gaat duren. Hey, stel dat er mensen zijn, ik wil toch even graag komen kijken hoe dat er allemaal uitziet. Waar moeten ze wezen?
3: Ja, moeten ze even op facebook.nl/deoranjefan... moeten ze even een berichtje plaatsen... dat ze even willen komen kijken hoe het eruit ziet... en dan maken we een afspraak en dan kunnen ze komen.
2: Goed zo, het is dus in Enschede. Even jouw voorspelling dan maar. Hoe lang is jouw huis oranje gekleurd straks?
3: Ja. Na gisteren ben ik niet meer zo positief.
2: Okay, dat was een saaie wedstrijd om te zien, zeg. Verschrikkelijk.
3: Het was een saaie wedstrijd. En ook het tweede heeft daarna ook nog verloren. De reserves van de reserves. Dus de eerste ronde moet kunnen. En dan is het een beetje afhankelijk van de loting. Als je gunstig loopt, dan kun je wel kwartfinale of halve finale. Maar ik geloof niet dat ze de finale halen. Maar goed.
2: Je weet nooit.
3: Je weet nooit. We hopen het wel.
2: Heel goed, heel goed. Ja, ik heb gisteren ook even 5 minuten gekeken, maar er staat geen publiek, er staat helemaal niks bij. Het is echt verschrikkelijk allemaal. Maar goed, doe maar. Ja. Je bent er in ieder geval klaar voor komende zondag. Breed beeld, groot scherm. Hoe gaat het precies, Rob?
3: Een grote tv. Ik heb een tv van bijna 2 meter breed.
2: Kijk, dus. Oké, okay, dan zie je de bal wel rollen. Dat is geen enkel probleem.
3: Dan zie je de bal wel rollen, ja, met z'n allen.
2: Nou, ik hoop dat het heel lang intact blijft, het huis in Enschede. Rob Hansen, dank je wel. En nogmaals, de Facebookpagina, facebook.nl/oranjefan. Hè. Even zoeken op de oranjefan.
3: Nee, de oranjefan.
2: De oranjefan. Beste mensen, de oranjefan. Goed zo. Ik...

0: Dance Radio met Big in Japan. Hoe logisch, Alphaville hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor nog die opname van All City en Fireflies. Straks, in het laatste half uurtje, nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we hebben het weer. Nu het laatste nieuws. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ernstig ongeval op Bedrijvenpark Twente in Almelo is zaterdagmiddag 1 persoon om het leven gekomen. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten die met spoed uitrukten. Ondanks hun inzet kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed ter plaatse. De forensische opsporing verkeer en de arbeidsinspectie onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is op dit moment nog niets bekend. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in 2 wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. En dan heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Het wordt een graad of 18 à 19 bij een matige west- tot noordwestenwind.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Suzanne en Freek. En nooit meer regen.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Nou, ik wil niet vervelend doen, maar dat is wel iets optimistisch voor het weer voor deze zondag. En alhoewel, de rest van de week, maar dan kom ik zo terug. Dat kon wel eens goed komen. Om maar met vandaag te beginnen. Ja, er valt slechts lokaal nog een bui om maar met Suzanne en Freek te spreken. Zon die schijnt af en toe en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 19 graden bij ons in de regio. De wind die is matig en waait uit het noordwesten. En ook vanavond belooft droog en vrij helder te blijven. Ideale omstandigheden, zeg ik dan, om wellicht op een beschut plekje. En uit de wind even naar de wedstrijd te kijken. Want vanavond is die natuurlijk de eerste wedstrijd op het WK van ons eigen Nederlandse elftal. Temperatuur, even voor alle mensen die dat toch van plan zijn te gaan doen. 14 graden vanavond. Dus ja, een kacheltje is een overbodige luxe, zeg ik om mijn beurt. Mocht je buiten onder de veranda bijvoorbeeld de wedstrijden willen gaan kijken. Dat kan, maar dan moet er wel even een kacheltje bij. Goed, nou, nieuwe week mensen. Hebben we te maken met een weersverandering. Morgen de maandag verloopt overwegend nog droog. Met een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Echter door die noordwestenwind blijft de temperatuur met 19 graden bij ons hier in Twente opnieuw nog wat achter de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar het goede nieuws is dat zomer aan zit te komen. Hoge drukinvloeden die komen steeds meer onze kant op. Het weerbericht zegt dat het vaker droog en zonnig is. Het wordt ook voelbaar warmer. De verwachting is dat de temperaturen gedurende de rest van de week verder zullen stijgen naar, en dan komt die mensen, zomerse waarde van zelfs boven de 25 graden. Nou, ik zeg, ik heb hem weer uit de kast gehaald hoor.

0: De brand new heavies in de Twentse ochtendshow met Dream On Dreamer. Fijne plaat, persoonlijk hè, zeg ik er meteen even bij. Je hoort ze niet zo heel vaak meer op de Nederlandse radio. De brand new heavies waren dat. Goed, het is tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En er gaat nu wat gebeuren. Tenminste, een ecozone bij de Hazenwinkel. En dan hebben we een tocht met uitleg. Clementine Maathuis, goedemorgen. Jij weet daar alles van.
3: Ja, goedemorgen. Nou, van de ecologische zone weet vooral Huub Zoontjes heel erg veel van. En andere mensen ook van IVN. Maar ik ben betrokken bij eigenlijk het organisatorische deel. En dat is voortgekomen uit een vraag van het bedrijventerrein van iemand die werkte bij Minivalf, of werkte nog steeds. Van, goh, kunnen we hier ook niet iets doen aan vergroenen? En daar is eigenlijk een project uit ontstaan. En naar aanleiding daarvan zijn we nu terechtgekomen bij deze excursie. Want er is een heel mooi plan gemaakt voor de strook, zeg maar, die begrensd wordt door het Hazenwinkel en Hazenwinkelweg en de A1. En ja, de Kampenstraat, zeg maar, daar.
2: In Oldenzaal, ja.
3: In Oldenzaal, ja. Met eigenlijk een voorstel voor mooie vergroeningsplannen. En ja, wij zouden heel graag willen dat wat meer ondernemers nog aanhaken om mee te denken. En het is gewoon een soort praatplan, inspiratie. Om te kijken, goh, hoe komen we samen nou een stapje verder.
2: Blijft het een beetje achter dan bij de bedrijven? Ik heb het idee dat, dat men over het algemeen goed bezig zijn.
3: Ja, zeker. In Oldenzaal gebeurt heel veel. Hè. Midden in de stad ook. Deurningenstraat is hartstikke mooi te zien. Maar de bedrijven, ja, die zijn knetterdruk met hun gewone
2: met de handel.
3: Business as usual. Ja, precies. Ja. En dat snap ik ook. Maar ja, het is ook, als je een groene omgeving hebt, dat is natuurlijk veel prettiger werken, ook voor je personeel. Als je een pauzewandelingetje wil doen en het is alleen maar volle zon, ja, je kunt je voorstellen, dat is in de zomer geen pretje.
2: Nee. Dat kunnen we de kantoortijgers niet aandoen met het appeltje en het broodtrommeltje, inderdaad. Zeker.
3: Ja.
2: Zeg maar, want je weet waar men mee bezig is. Is er meer groen dan? Komt er meer groen? Bomen en dat soort toestanden?
3: Nou, er is dus een heel mooi plan gemaakt weer door Huub Zoontjes. Hè, die is landschapontwerper, die doet wel meer dingen in Oldenzaal, grotere projecten. En dat is er gekomen echt na een inspiratiesessie met al een aantal bedrijven. Dit is zeg maar een stap, een soort uitnodiging moet je het eigenlijk meer zien, om het verder te brengen. Dus eigenlijk om nog meer mensen aan te haken. Want er zijn al een aantal actieve bedrijven. He, zoals Rozen, waar we starten, en Wechter, en Emix, en Licens. Die denken al heel actief mee. Maar het zou mooi zijn als er nog wat meer mensen meedoen.
2: Nou, hupsakee, kijk eens aan. Er gaat wat plaatsvinden, dat is even kijken, volgende week woensdag om over 17 juni, hè? Of
3: ja,
2: is het donderdag?
3: 17 juni, ja. Vanaf 3 uur is de excursie, vanaf 4 uur is de presentatie van het plan. En ja, we hopen op een grote opkomst.
2: Ja, iedereen wordt uitgenodigd om mee te lopen, vooral dus de bedrijven die daar allemaal zitten. Dat mag duidelijk zijn, toch?
3: Ja, mee te fietsen dan in dit geval.
2: Oh, fietsen gaan we?
3: Als moet je zo hard achter. Ja, fiets meenemen of even
2: fiets.
3: Laten weten. Ja, mag ook.
2: Duo fiets.
3: Zo hard zal. Dat vind ik een heel goed plan. Kom vooral met je tandem en je duo fiets.
2: Ja, maar je moet natuurlijk. Je hebt natuurlijk ondernemers die heel erg gespecialiseerd met een onderneming bezig zijn. Maar als we gaan fietsen, dan wordt het een ander verhaal. Dus heb ze een keer even makkelijk maken. Gewoon duo fietsje.
3: Ja, precies.
2: Zet de bussen ernaast.
3: Ja. Dan maakt het extra makkelijk.
2: Ja, ja, dat lijkt me wel.
3: Maar je kunt je opgeven. En dan kun je eventueel aangeven of je een fiets nodig hebt. Want als je wat verder komt, of inderdaad, je komt met de auto. Geen probleem.
2: Ja, zijn er wel. Die hebben geen fiets inderdaad, hoor. Ik ken ze. Maar goed, maakt niet uit. Hey, hartstikke goed idee. Hoe gaan we ons inschrijven? Hoe moet het gebeuren?
3: De Groene Karavaan. Daar staat een heel programma op voor allerlei groene activiteiten in Twente. Er staan trouwens ook meerdere leuke activiteiten verspreid in Twente. Maar deze is de excursie en presentatie Groenplan Bedrijventerrein Hazenwinkel Oldenzaal op 17 juni. En dat vind je ook op de Groene Karavaan of op de pagina van Natuur voor Elkaar van de provincie.
2: Prima, we gaan er meemaken.
3: En anders bel je gewoon de gemeente. Hey, hoe zat dat nou?
2: Ja, hoe zat dat? Ik wil meedoen.
3: Hoe staat dat? Ik wil
2: dat soort dingen. Wethouders mee, ja. Gezellig allemaal. Goed zo, precies. We gaan het meemaken. Clementine Maat.

Shania Twain. Zowel 9 to 5 van China Eastern uit de 80's. Als een van de laatste deuntjes voor vanochtend in de Twente Ochtendshow. Het beste van. Dank voor het luisteren. Na 10 uur het Twente FM weekend. Heel veel muzikaal plezier daarmee. Ik ben er weer aanstaande zaterdag voor een nieuwe editie van Het Beste van Twente Wordt Wakker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek het metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen. En daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
9: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
10: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
11: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
0: Twente FM Weekend.

Harry Styles. Heerlijk begin van jouw zondagochtend. Twente FM Weekend, daar luister je naar. Hartelijk welkom op deze zondag 14 juni. In het zonnige Twente. Nou, gisteren was het zonnig, maar het was koud. Het was fris. Ik had een korte broek aangetrokken. En ik zat op de tribune bij de voetbal en ik dacht, had ik toch beter niet kunnen doen. Zo gaat het vaak, hè. Zegt, de show werd geopend door de Beach Boys, Kokomo en Harry Styles, hoorde je net, American Girls. En wat was er veel om te doen, hè, om zijn 10 stadionconcerten in de Amsterdam Arena. Persoonlijk vond ik de 10 shows van Suzanne en Freek in de Gelderdoom veel interessanter en veel leuk. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Zeg, we hebben lekkere muziek voor je. Ik neem je straks even mee in de planning en de uitslagen van de WK-duels die gespeeld zijn. En de muziek, ja, die staat gewoon voorop, je weet het. Dit is Go West, the King of Wishful Thinking. En ik zie ook UB40 in de lijst staan. En Alena.

Eigenlijk weet ik het helemaal niet precies. De muziek spreekt voor zich. Higher Ground en Go West hoorde je ook. The King of Wishful Thinking. Ik zei het al straks. Uitslagen en planning van het WK voetbal. En ook neem ik je zometeen even mee in de startopstelling van de Grand Prix van Spanje. Want daar zijn we dit weekend om te racen. Hopen dat Max daar iets meer uit zijn auto kan halen dan afgelopen week in Monaco. Dat was natuurlijk een groot drama. Zeg, dit is Remmen, The Moment.

Tracy Abrahams, I love you, I'm sorry. Wat een prachtige stem heeft die meid, zeg. Remmen zat ervoor, The Moment. Nog één plaat en dan komt Tanja met het streeknieuws jou voordragen. En die plaat, die is van Duran Duran, toch? Of niet? No.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te

0: Twente in Omelo is zaterdagmiddag 1 persoon om het leven gekomen. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten die met spoed uitrukten. Ondanks hun inzet kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed ter plaatse. De forensische opsporing verkeer en de arbeidsinspectie onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is op dit moment nog niets bekend. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in 2 wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. En dan heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Het wordt een graad of 18 à 19 bij een matige west- tot noordwestenwind.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

plaatjes waar je wel wakker van moet worden. Icona Pop featuring Charlie XCX, I Love It. En Family of the Year hoorde je als eerste na het streeknieuws. Hero, wat leuk zeg. Die opstelling van de start van de Grand Prix van Spanje komt steeds dichterbij. Maar nog even twee leuke, hele leuke plaatjes. De eerste is van Stella Lifty. Boston heet hij. Luister even heel goed naar de stem van deze dame. En we draaien ook Curtains van Ed Sheeran.

0: Sheeran, Curtains.
1: Twente FM, Sportnieuws.
0: Ik wil je even meenemen in de startopstelling van de Grand Prix van Spanje, die morgen verreden wordt om, uit mijn hoofd, 3 uur. En als ik er dan een uurtje naast zit, neem mij niet kwalijk. Zullen we de top 10 doen? Dat lijkt mij een goed idee. Op nummer 10 vinden we Charles Leclerc en zijn Ferrari. Daar was hij niet blij mee. Hij had ook na de debacle in Monaco gehoopt op meer. Op nummer 9, en dat is wel heel mooi voor Audi, Nico Hulkenberg. Op nummer 8, Liam Lawson is een Racing Bull. En daarboven staat Oscar Piastri op nummer 7. Isaac Hadjar op nummer 6. Max op nummer 5. Toch een beetje tegenvallend, al is het verschil in tijd te verwaarlozen. Lando Norris op 4. Kimi Antonelli op nummer 3. Hamilton op 2. En wie staat er dan op 1? Inderdaad, George Russell. Die wil natuurlijk revanche voor zijn uitvalbeurten in de afgelopen 2 races in Canada en in Monaco. Dus ja, dat is hem gegund. Tussen aanhalingstekens van Max. Die pakt ze allemaal in bocht 1. Mark my words. Zeg, ik ga muziek voor je draaien van Kimi.

heerlijke ethisch klassieker op jouw zondagochtend tijdens Twente FM Weekend. Poco, Call It Love. En Keen hoorde je ook, This Is The Last Time. Zullen we er nog eentje doen dan voor het nieuws van 11? Dan kun jij even in alle rust nog even een boterhammetje pakken, mocht je net uit bed komen. En als je al eventjes wakker bent, een kopje koffie doet het altijd goed. Zeg, die ene plaat, van wie is die dan? Die is van de Swing Out Sister. You On My Mind.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTW Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken. Maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente
7: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
8: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
9: Bruin, suiker en melk, koekje krijg ik wat.

Heerlijke plaat voor jou zondagochtend. Belinda Carlisle, Leave a Light On. Nou ja, het licht is misschien wel uit, het is buitenlicht. Maar we draaien wel heerlijke muziek voor jou. De show-opener, de uur-opener moet ik zeggen voor dit tweede uur. Van Twente FM Weekend kwam van Miles Smith, Stargazing. En je hoorde net die ethisch klassieker van Belinda. Leave a Light On. Een show vol met muziek. En we gaan ook eventjes wat uitslagen bekijken van het WK voetbal. In de drie landen daar aan de andere kant van de wereld. Amerika, Canada en Mexico. En ik ga je ook vertellen dat er vanavond die wedstrijd van het Nederlands elftal om 10 uur vanavond. Bijvoorbeeld in Hengelo. Kun je kijken bij de Drie Musketeers. Daar hangen heel veel schermen. Daar kun je van elke hoek kun je de voetballers zien voetballen tegen Japan. En er is ook een live optreden. En dat is wel leuk om te vermelden. Dat gaat om de jongens Black Joker en Elliot. En die hebben een liedje gemaakt. En dat gaat over Curaçao, want de jongens zijn daar geboren. En die dachten, weet je wat, Curaçao heeft zich gekwalificeerd. En die hopen dat ze verder gaan komen. En die spelen natuurlijk eerder die avond om 7 uur tegen Duitsland. En wat zou er mooier zijn dat zij Duitsland gingen verslaan. Nou ja, lang verhaal kort. Het liedje van Black Joker en Elliot hoor je nu hier op Twente FM.

Shania Twain met haar groot hit uit de 90s, That Don't Impress Me Much. En daarvoor inderdaad Black Joker en Elliot Lantariba. Nog even erbij vermelden dat ze de jongens de plaat live ten gehore gaan brengen. Voor de wedstrijd Curaçao-Duitsland om 7:15 en ook om 7:45. Dus bij de drie musketiers in Hengelo. Twee keer kun je van de mannen genieten. Lantariba hoor je hier. Dit zijn de Counting Crows en Vanessa Carter.

Crazy About Her, Rod Stewart. Heerlijke plaat is dat toch, zeg, uit de '80s. Beetje Yellow Taxi hoorde je ook. Zometeen het streeknieuws. En dat wordt gelezen door Tanja. Maar niet voordat we hebben gedraaid Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die. En de eerste na het streeknieuws is zijn Lost Frequencies, Rise.

0: magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Wierde heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Jinte Pot van de Shalomschool werd door de kinderraad gekozen om het komende jaar de kinderen in de gemeente te vertegenwoordigen. 5 kinderraadsleden stelden zich kandidaat voor het kinderburgemeesterschap. Tijdens verschillende pitchrondes vertelden zij waarom zij geschikt zijn voor de functie en welke ideeën ze hebben voor kinderen en jongeren in Wierde. Uiteindelijk kreeg Jinte de meeste stemmen. Als kinderburgemeester is zij aanwezig bij officiële gelegenheden en denkt ze mee over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. De officiële installatie vindt plaats tijdens de raadsvergadering van maandag 29 juni. In Enter staat vandaag alles in het teken van de supermoto. De Enterse Motorclub organiseert voor de 11e keer een wedstrijd op stratencircuit de Krompatte. Ook dit jaar telt de wedstrijd mee voor de Benet Cup, het gezamenlijke kampioenschap van Nederland en België. Supermoto is een combinatie van wegrace en motocross. In Enter bestaat het parcours voor een groot deel uit asfalt met daarnaast een onverhard gedeelte. Dat vraagt veel techniek en behendigheid van de rijders. Vanmiddag worden de officiële wedstrijden verreden. Toeschouwers zijn welkom langs het circuit in Enter. De races duren tot in de loop van de middag, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Langzaam verdwijnt de druilerige regen en wordt het overal droog. Het blijft echter nog steeds wat fris, met maxima die liggen rond de 16 à 17 graden. Daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

heerlijke plaat van de scene. Iedereen is van de wereld en natuurlijk houden we van Taylor. De eerste naastreeknieuws was van The Lost Frequencies, Rise. We gaan muziek voor je draaien van Morgan Wallen, Love Somebody. Ik zie ook Eltazar, Cliff Richard en ook Taylor Swift in de lijst staan voor jou. Om jouw zondagochtend wat aangenamer te maken. Want als je naar buiten kijkt, het zonnetje...

0: Gazaar. Crying at the Discotheque moet je dit doen. Je moet daar lekker plezier maken. Hey, en Morgan Wallen zat ervoor. Love Somebody.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ja, ik wil je heel even meenemen in de planning en de uitslagen van de wedstrijden die worden gespeeld dit weekend in het, tijdens het WK voetbal. Zullen we de vrijdag er nog even bij pakken? Toen waren de twee wedstrijden. Zuid-Korea wint van Tsjechië met 2-1. En Canada speelt gelijk met 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Wedstrijden worden zaterdag. De Verenigde Staten wonnen met 4-1 van Paraguay. En Qatar verliest met 0-2 van Zwitserland. Wedstrijden voor de zondag. Brazilië-Marokko om 12 uur vannacht. Haiti, Schotland, Australië, Turkije. Om 7 uur vanavond dan Duitsland, Curaçao. En om 10 uur Nederland, Japan. Dan ben jij lekker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier en succes. En vergeet niet, hè, de mannen, Black Joker en Elliot, treden op bij de Drie Musketeers in Hengelo. Dit is Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Zometeen ook Taylor Swift.

Trouble van Taylor Swift. I knew you were trouble. Nou, dat is toch leuk dat je dat van tevoren weet. Zegt Cliff Richard, hoorde je ook We Don't Talk Anymore. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen aan Twente FM Weekend. Het is doodzonde, maar tussen 12 en 3 hier op zender Henk Ketting. Weekend Henk. Oh, muziek, podcast, alles wat je maar wil horen. We gaan eruit met de Bausta. Heerlijke plaat, Magnetic. Mag ik je een hele fijne week toewensen. En tot de volgende uitzending van Twente FM Weekend. En natuurlijk heel veel succes vanavond. Curaçao, Duitsland en ook Nederland tegen Japan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging tot aan de grens door de controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
11: Zondagmiddag met zometeen de man waarvan de achternaam de afkorting is van Someone Who Isn't Me Sometimes. Naar Lisa Stansfield nu.

Goedendag deze van Carly Simon. De grote vraag van vandaag, why? En daarvoor dat Teddy Swims, oftewel Someone Who Isn't Me Sometimes. Daar staat Swims voor zojuist op Twente FM. En ook nog muziek van Lisa Stansfield, The Real Thing. Daarmee begonnen we officieel je zondagmiddag vandaag 14 juni. Het is een dag met af en toe wat buitjes die overtrekken. Dus een parapluutje of het regenpak zul je nodig hebben. Maar het is ook zeker niet koud met maximum temperaturen van zo'n 18 graden. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het voelt alsof het echt ook een beetje warmer gaat worden de komende dagen. Temperaturen voelen iets minder waterkoud aan. Nou, dat gaat ook zeker gebeuren. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Met natuurlijk ook allerlei wetenswaardigheden en dingetjes uit de streek, zullen we maar zeggen. Onder andere een mooie actie van de vogelwerkgroep Geesteren. Die hebben namelijk 11 reekalfjes in veiligheid gebracht op één ochtend. Voordat er gemaaid ging worden door agrariërs, hebben zij gezocht naar reekalfjes die in het hoge gras liggen. En 11 zijn er in veiligheid gebracht. Dat is een mooi resultaat. Je leest meer over deze prachtige actie op onze website twentefm.nl. En daarnaast gisteren een heftig ongeval op het bedrijvenpark Twente in Almelo, waarbij iemand om het leven is gekomen. Het gaat om een 37-jarige man uit Enschede. Heftig nieuws, je leest er meer over op onze website. En natuurlijk ook lekkere muziek. Je hoort straks onder andere Coldplay, Kurt Nielsen is onderweg en Rondé met Love Myself. Nu bij Weekend Henk. Vandaag is met Jordy Goorman. Ik zeg hartelijk goedemiddag, fijn dat je erbij bent.

Britse band Coldplay. Een van de meest succesvolle van deze eeuw tot nog toe, denk ik wel. Met Live in Technicolor Part 2. En ook Rondé hoorde je nog met Love Myself. Wat fijn dat je luistert naar Twente FM. We houden je in ieder geval een beetje op de hoogte. Dat doen we zo meteen met het laatste streeknieuws uit Twente. Met Tanja na

0: Rounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Wierden heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Jinte Pot van de Shalomschool werd door de kinderraad gekozen om het komende jaar de kinderen in de gemeente te vertegenwoordigen. 5 kinderraadsleden stelden zich kandidaat voor het kinderburgemeesterschap. Tijdens verschillende pitchrondes vertelden zij waarom zij geschikt zijn voor de functie en welke ideeën ze hebben voor kinderen en jongeren in Wierden. Uiteindelijk kreeg Jinte de meeste stemmen. Als kinderburgemeester is zij aanwezig bij officiële gelegenheden en denkt ze mee over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. De officiële installatie vindt plaats tijdens de raadsvergadering van maandag 29 juni. In Enter staat vandaag alles in het teken van de supermoto. De Enterse Motorclub organiseert voor de 11e keer een wedstrijd op stratencircuit de Krompatte. Ook dit jaar telt de wedstrijd mee voor de Benécup, het gezamenlijke kampioenschap van Nederland en België. Supermoto is een combinatie van wegrace en motocross. In Enter bestaat het parcours voor een groot deel uit asfalt met daarnaast een onverhard gedeelte. Dat vraagt veel techniek en behendigheid van de rijders. Vanmiddag worden de officiële wedstrijden verreden. Toeschouwers zijn welkom langs het circuit in Enter. De races duren tot in de loop van de middag, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Langzaam verdwijnt de druilerige regen en wordt het overal droog. Het blijft echter nog steeds wat fris, met maxima die liggen rond de 16 à 17 graden. Daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heeft een kwartier vertraging. Vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens gaat het langzaam over 3 kilometer door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker een beetje zomer. Maar ja, het is vandaag wat bewolkter met af en toe zelfs een spatje regen. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen met President en You're Gonna Like It. Met daarvoor ook nog Gwen Stefani en Aiken en The Sweet Escape. Met daarvoor nog het laatste streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Je leest er onder andere dat HTC 65 gisteren er niet in is geslaagd om te promoveren. Naar verlies tegen SV Losser met 4-0 in Oldenzaal. Je leest de nabeschouwing op 120.nl.

0: erover scoren.
1: Maar wel lekker, DJ Jurgen en Better Off Alone. En ook nog hier de Bengals en Walk Like an Egyptian. Het is zondagmiddag met vandaag een meest grijze dag. Af en toe nog wel een zonnetje, maar ook kan er een spatje regen tussen zitten. Maar het is zeker niet koud. Maximum temperatuur vanmiddag zo rond de 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er hier en daar opklaringen. Het is dan overwegend droog. De minimumtemperaturen dalen naar een graad of 11. Morgen, je maandag, die ziet er eigenlijk best lekker uit. De zon die is er af en toe bij. Er zijn wat wolken en het is zo goed als droog met maximum temperaturen van 19 graden. De rest van de week gaan de temperaturen verder oplopen naar misschien eind deze week wel 30 graden, jongens. En later deze week kan er ook nog een klap onweer tussen zitten. Kortom, het wordt de komende week vooral heet. Later in de week 30 plus, jongens.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op twee metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengoewaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
5: Zometeen de man die begon als straatmuzikant en ook op straat leefde, maar inmiddels dikke hits scoort. Eerst maar dan.

muzikant leefde op straat. Maar inmiddels scoort die dikke hits Alex Warren zojuist. En Fever Dream, daarvoor Madonna en Vogue. Welkom in je zondagmiddag. Dit is Twente FM met Weekend Henk. Vandaag zonder Henk Ketting, die aan het genieten is van een welverdiende vakantie. Dus ik neem met verve de honneurs waar, zullen we maar zeggen. Het is een lekker dagje wel, moet ik zeggen. Er is af en toe een spatje regen, maar het is zeker niet koud. Je voelt al een beetje zo aan de lucht dat het later komende week 30 graden gaat worden. Ik weet niet wat het is. Het hangt er een beetje in, zullen we maar zeggen. Het wordt dus in ieder geval droger. Dat is een lekker idee. Met vanavond de eerste wedstrijd voor Oranje op het WK in de VS. Mexico en Canada tegen Japan moeten we. Die wedstrijd begint pas vanavond om 10 uur. We gaan straks eens even kijken waar je die misschien live zou kunnen bekijken. Want niet alle horeca heeft een ontheffing. Valt vanavond overigens nog wel mee. Maar je kan in ieder geval op diverse plekken naar de wedstrijd kijken. Als je dat in de horeca wilt doen. Maar er zullen ook heel veel mensen voor kiezen om dat natuurlijk gewoon thuis te doen. Verder gisteren een heftig ongeval op Bedrijvenpark Twente in Almelo. Daarbij is een 37-jarige man uit Enschede om het leven gekomen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek aan in wat er precies gebeurd is. En verder ook mooie acties van de vogelwerkgroep Geesteren. Die hebben namelijk maar liefst 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat er gemaaid werd. Dat lees je op twentefm.nl.

Nou, dat doet hij zo af en toe tussen de buien door wel de zon. Even Shine van Aswad. Lekker uit de jaren 90. En ook nog hier op je zondagmiddag. America en You Can Do Magic. Die werd aangevraagd. Ik kreeg een mailtje van Thomas. Die meldde naar jordi@twentefm.nl voor deze leuke klassieker uit de jaren 80. Goed dat je luistert. Vanavond eerst de wedstrijd voor Oranje op het WK voetbal. Om 10 uur moeten we tegen Japan. En later volgen er nog nachtbraakwedstrijden. Ik geloof dat zelfs de wedstrijd tegen Tunesië ergens midden in de nacht plaatsvindt. Dus dat wordt dan echt een wekkerzet als je hem wil zien. En vanavond wordt het dan op je zondagavond een latertje. En vanmiddag natuurlijk ook de Grand Prix van Barcelona. Om 3 uur daar in ieder geval met Max Verstappen vanaf plek 5. Dus dat gaat ook spannend worden. Zelf gokt hij er niet op dat hij een podiumplaats kan krijgen. Omdat de auto in ieder geval te veel uitdagingen nog heeft. Dus ja, we gaan het zien. Vanmiddag om 3 uur dus de start van die Grand Prix van Barcelona. Met onderweg ook een update van onze nieuwsredactie. Tanja Reinders zit klaar met de laatste nieuwsfeit. Die ga je zometeen horen na zometeen Pink. En eerst deze lekkere van Robert Palmer. Addicted to Love bij Twente FM.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: aanwezig bij officiële gelegenheden en denkt ze mee over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. De officiële installatie vindt plaats tijdens de raadsvergadering van maandag 29 juni. In Enter staat vandaag alles in het teken van de supermoto. De Enterse Motorclub organiseert voor de 11e keer een wedstrijd op stratencircuit de Krompatten. Ook dit jaar telt de wedstrijd mee voor de Bene Cup, het gezamenlijke kampioenschap van Nederland en België. Supermoto is een combinatie van wegrace en motocross. In Enter bestaat het parcours voor een groot deel uit asfalt met daarnaast een onverhard gedeelte. Dat vraagt veel techniek en behendigheid van de rijders. Vanmiddag worden de officiële wedstrijden verreden. Toeschouwers zijn welkom langs het circuit in Enter. De races duren tot in de loop van de middag, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Langzaam verdwijnt de druilerige regen en wordt het overal droog. Het blijft echter nog steeds wat fris, met maxima die liggen rond de 16 à 17 graden. Daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controle aan de Duitse grens, daardoor viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

Dag het beste uit de jaren 80 bij Twente FM. Zojuist Duran Duran, The Reflex. En ook nog hier I Want You, die was van Savage Garden. Die had ook nog zo'n ander hitje in de jaren 90, To The Moon and Back. Vonden we toen heel futuristisch. Nou, het zit steeds dichterbij te komen. Dat je een tripje naar de maan kan krijgen en dat je ook weer terug kan komen. Ze zijn ook al jaren geloof ik bezig met zo'n missie naar Mars, waarbij ze nog vrijwilligers zoeken. Nou, ik kan wel vrijwilligers aanwijzen hoor, die naar Mars mogen met een enkeltje. Maar goed, dat gaan we. Wat wereldleiders bijvoorbeeld. Dan wordt het hier waarschijnlijk een stukje gezelliger van. Oké, andere dingen. Het WK voetbal. Hopelijk zonder politiek, hoewel ook dat steeds lastiger wordt. Vanavond de eerste wedstrijd voor Oranje tegen Japan om 10:00 de aftrap van de wedstrijd. En misschien goed om te weten, op diverse plekken in Twente zijn voor de horeca ook ontheffingen. Want het is natuurlijk wel lekker om in de kroeg ook zo'n wedstrijd te kijken met je vrienden of met mensen die je graag om je heen wilt hebben. Vanavond dus om 10:00 op diverse plekken ook in Twente de wedstrijd te bekijken. En er zijn wel wat verschillen tussen de verschillende gemeenten in Twente. In Losser, daar geldt een collectieve WK-ontheffing voor nachtwedstrijden. Dat betekent dat de horeca tot een uur na afloop van de wedstrijd open mag blijven. Andere gemeenten in Twente, bijvoorbeeld Wierde, Enschede en Oldenzaal, die hebben maatwerk. Dat betekent dat de ondernemer zelf een individuele ontheffing moet aanvragen als hij langer open wil blijven. En daar zijn de gemeenten wel wat toeschikkelijk in ieder geval. En zitten dus wat verschillen in. En het is in ieder geval handig om te checken eventjes of je favoriete kroeg open is en je daar ook daadwerkelijk een wedstrijd kunt kijken. Je vindt dat ook op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Met zometeen Tina Turner, When the Heart Itches Over. En dit is Little Nas.

Tina Turner, de Queen of Rock and Roll werd zij ook wel genoemd. Met heel veel dikke hits. Een paar jaar geleden overleed ze op een respectabele leeftijd. Woonde inmiddels in Zwitserland. Had zelfs haar Amerikaanse staatsburgerschap ingeleverd. En was Zwitser staatsburger Tina Turner. Ja, dat dus in ieder geval. Daarvoor nog Lil Nas X en Star Walking bij de Middagshow. Dit is Weekend Henk op je zondagmiddag. Wat fijn dat je luistert. Met roze blaadjes, maneschijn en heel veel liefde. Dat is in ieder geval wat deze plaat natuurlijk in alle poriën zo ongeveer doorademt. En de man die dat als geen ander zonder schaamte kan brengen, is Bruno Mars. Een beetje liefde. Kunnen we allemaal wel gebruiken, toch? Risk It All van het album The Romantics van Bruno Mars.

daar op de radio met Whitesnake en Here I Go Again. Wat een fijne klassieker is dat. En Bruno Mars draaiden we ook nog met Risk It All bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je zondagmiddag. Ik weet niet of je een beetje activiteit op de kalender hebt staan, of dat je gewoon lekker met de beentjes omhoog en het genieten bent van je vrije dag. Wij zorgen in ieder geval voor de muziek die erbij hoort. Met de dijk nu.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
7: Zometeen het muzikale duo waarvan inmiddels een documentaire op het Videoland te bekijken is. Maar eerst de Killers met Human. Twente.

De documentaire over het leven van Suzanne en Freek na de diagnose longkanker. Want dat is waar Freek mee te dealen heeft. Ze hadden een succesvolle concertreeks die 2 weken geleden werd afgesloten in het Gelre Dome, waar ze met volle teugen van genoten hebben. En in de aanloop naar die concertreeks en ook tijdens de concertreeks werden ze gevolgd. En die documentaire is gisteren in première gegaan en is te bekijken via de website van Videoland. Suzanne en Freek halverwege, daarvoor The Killers and Human. Hartelijk welkom. Het is je zondagmiddag. Je luistert naar Twente FM. Inmiddels alweer 2:10. Met in ieder geval de eerste wedstrijd van Oranje vandaag. Hè. Om 10 uur vanavond is de aftrap van die wedstrijd. En over een klein uurtje ook de start van de Grand Prix van Barcelona, waar Max Verstappen vanaf P5 vertrekt. Verder een spannende wedstrijd gisteren in Oldenzaal. ATC 65 had kunnen promoveren in de eerste klasse, naar de eerste klasse. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt in de na-competitie. Het was een wedstrijd tegen SV Losser op het Sportpark Berghuizen. De wedstrijd werd uiteindelijk met 4-0 verloren. En je leest er meer over op onze website. Dat is twentefm.nl. Met zometeen de Rag & Bone Man. Fijne

The Rag & Bone Man en Crossfire hier op Twente FM. Een ruwe bolster, blanke pit. Want het is een grote man om te zien, zullen we maar zeggen. Maar hij maakt wel hele fijne muziek. En daarvoor Ronan Keating nog. Met misschien ook wel iets wat voor jouw leven geldt. Hoewel de zondag altijd het moment is om even uit die achtbaan te stappen. Life is a rollercoaster bij Twente FM. Het is 14 juni met, vanavond dus, ik zei het al, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. En wat verwachten we daarvan? De resultaten zijn van Oranje de laatste tijd nogal wisselend geweest. In de uitzwaaiwedstrijd werd bijvoorbeeld nog verloren van Algerije. En dat is natuurlijk niet een al te best resultaat en een lekker gevoel om mee naar het WK te gaan. Maar vanavond tegen Japan moet het dan gaan gebeuren. Niet de minste tegenstander, hoewel we natuurlijk niet heel veel van dat Aziatisch voetbal meekrijgen. Heeft Japan best een sterk team staan. En we gaan het zien. Maar goed, als je de mensen op straat vraagt, dan gaat het wel goed komen. Er is zelfs iemand die we gevraagd hebben, die zegt, Dumfries gaat er gewoon 5 maken. dat is optimisme. Wil je meer optimisme, dan ga je gewoon naar onze website op 120.nl. Vind je namelijk een peiling. We zijn gewoon eens even de straat opgegaan met de microfoon van onze redactie. Mensen is gevraagd, wat denk je wat er gaat gebeuren? En dat lees je op onze website 120.nl. Zondagmiddag met hopelijk lekkere activiteiten of gewoon lekker de beentjes omhoog. Met muziek die daarbij past. Sommige is onderweg. Ook Hall & Oates met Out of Touch. Ga je zo meteen horen. En dit is Dua Lipa en Illusion.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vak wil u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De rechtbank in Zwolle buigt zich over een slepend conflict rond handboogschietvereniging De Vrije Schutter in Hengelo. Omwonenden verzetten zich tegen de vergunning voor het nieuwe schietterrein in de wijk Slangenbeek, uit zorgen over de veiligheid. Volgens buurtbewoners spelen er veel kinderen in de omgeving en bieden de huidige afschermingen onvoldoende bescherming. Ook zetten ze vraagtekens bij de regels waarop de vergunning is gebaseerd, omdat die volgens hen verouderd zijn. De schietvereniging en de gemeente benadrukken juist dat het terrein voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. De Vrije Schutter is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak over de vergunning. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep Geesteren hebben zaterdagochtend 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat agrariërs hun land gingen maaien. Met een drone met warmtebeeldcamera zochten dronepiloot Laurens Brummelhuis en waarnemer Anton Schrijver de percelen af. Jonge reekalfjes liggen in hun eerste levensweken vaak stil in het hoge gras en kunnen nog niet wegrennen voor de maaimachines. Bij Tubbergen werden 3 kalfjes gevonden, in Mandeveen nog eens 8. Alle dieren zijn uit het maaigebied gehaald. Volgens de vogelwerkgroep was het een bijzonder succesvolle ochtend. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur blijft een beetje achter voor de tijd van het jaar. Die blijft steken rond de 16 graden. Ook morgen is het nog vrij koel en bewolkt. Maar halverwege volgende week stijgen de temperaturen. En dan krijgen we ook de zon meer te zien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging door de controles. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. 5 kilometer file tussen Wijchen en knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Zijn stem nog steeds niet Jan Newman, maar die is volledig van het muzikale podium verdwenen. Je hoort er niks meer van. Love Me Again. En daarvoor nog Hall & Oates en Out of Touch. Bij Twente FM hoorde je ook nog het streeknieuws. En meer nieuws en achtergronden zijn zoals je weet altijd na te lezen op je nieuwsarchief. Dat vind je op 120.nl. En over een klein uurtje weer een verse update van Tanja op een presenteerblaadje.

The Pet Shop Boys and It's a Sin. Over de misstanden in de katholieke kerk namens die gasten. Want daar hadden ze zelf ervaring mee in hun jeugd. Welkom bij Twente FM. Vandaag een dag met af en toe wat zon. Maar ook kunnen er af en toe wat buitjes over trekken. Daar je rekening mee moet houden. Het is niet koud, zeker niet. Met vanmiddag temperaturen van maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het dan meest droog. Met hier en daar opklaringen koelt het af naar een graad of 11. Morgen, je maandag, ziet er eigenlijk best lekker uit. Er is af en toe wat zon. Er zijn wolkenvelden, maar in de middag komt de zon er echt goed bij. En het wordt maximaal 19 graden. En dat is een opmaat voor een hele zonnige en zomerse week. Want later in de week gaat de temperaturen verder oplopen. Maar misschien later eind van de week wel 30 plus. Dus het wordt bloedheet, zou ik bijna willen zeggen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen, dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel. Haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk tot aan de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Nee, maar dat vind ik toch een fijn advies die Kim Wilde hier dan zomaar afgeeft. Zo gratis en voor niks. Never trust a stranger.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, goedemiddag op deze zondagmiddag 14 juni 2026. Maar dat wist je al, dus dat is vrij kansloze informatie. Maar die krijg je er wel gratis bij, dus dat maakt niet uit. Nee. Hey, fijn dat je er bent. Tot de klok van 6 ben ik bij je. Allemaal voorprogramma natuurlijk voor weekendfinale. Met Hugo Reefman, die is er vandaag natuurlijk ook weer. Net als vorige week. Vorige week is hij begonnen. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Je kunt het nog gauw even terugluisteren. Dat kan, maar ja, dan mis je mij. Dus ja, je moet kiezen wat dat betreft. Maar het was echt leuk. Het was een goed programma, man. Leuk dat Hugo erbij is. Straks dus weer om 6 uur. Maar tot die tijd zul je het dan maar even met mij moeten doen. Het is niet anders. Nee. Hey, zometeen hoor je de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Maar eerst deze fijne plaat van De Bausa. Dit

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling.
1: Otters ontdekking.
0: Ah, daar is toch weer tijd voor. Otters ontdekking. Oh, waar staat mijn geluidje hard? Zo, nu niet meer. En daarvoor hoorde je ook nog de Bouza trouwens, Magnetic. Ook fijn. Otters ontdekking, een liedje die eigenlijk, ja, eigenlijk is dat een hele nieuwe muziek. Nu is die iets minder nieuw. Ja, sorry. Maar het is een liedje, ik heb hem volgens mij zelf nog niet gedraaid. Ja, jammer. Ja, jammer. Vind ik jammer. Want hij is echt al wel een weekje of drie, misschien al wel vier uit als singeltje. En ik was er gewoon nog niet aan toegekomen of zo. Nee. En dat is een schande. Ik heb het over Olivia Dean. Daar draai ik natuurlijk elke week een liedje van. Maar deze was nog niet voorbij gekomen. En dat moet echt wel. Haar nieuwe singeltje. Die heet Baby Steps.
1: Otters ontdekking.

respectabel liedje dit, hè? Van Casey en de Sunshine Band, Give It Up. Maar ik weet zeker, als ik het aan mijn zoontje vraag van 14, zoontje, zoon, mijn grote jongen van 14, dan zegt hij, dat is toch een ander liedje, papa? Ja, dat zegt hij dan. Nou ja, ik vind het verschrikkelijk dat dit zo verkracht is. Ah, ja, atje voor de sfeer. René Karst, die man leeft ook niet meer, hè? Nee, die was ook plotseling overleden vorig jaar. Wel sneu, dat wel. Hey, en voor Casey en de Sunshine Band hoor je ook nog Otters Ontdekking, Olivia Dean, Baby Steps. Ja, dat album, dat is prachtig, hè? The Art of Loving. Prachtig album. Je moet ook eens even op YouTube haar opzoeken en dan kijken hoe zij haar concertjes geeft. Och, jongens, je wordt spontaan verliefd. Oh, heerlijk, man. Hey, dit is de Otters Show op Twente FM met nu Jason Mraz. Zijn singeltje uit de Zeros, Make It.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De rechtbank in Zwolle buigt zich over een slepend conflict rond handboogschietvereniging De Vrije Schutter in Hengelo. Omwonenden verzetten zich tegen de vergunning voor het nieuwe schietterrein in de wijk Slangenbeek, uit zorgen over de veiligheid. Volgens buurtbewoners spelen er veel kinderen in de omgeving en bieden de huidige afschermingen onvoldoende bescherming. Ook zetten ze vraagtekens bij de regels waarop de vergunning is gebaseerd, omdat die volgens hen verouderd zijn. De schietvereniging en de gemeente benadrukken juist dat het terrein voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. De Vrije Schutter is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak over de vergunning. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep Geesteren hebben zaterdagochtend 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat agrariërs hun land gingen maaien. Met een drone met warmtebeeldcamera zocht de dronepiloot Laurens Brummelhuis en waarnemer Anton Schrijver de percelen af. Jonge reekalfjes liggen in hun eerste levensweken vaak stil in het hoge gras en kunnen nog niet wegrennen voor de maaimachine.

fijn liedje van Human League. Het liedje dat heet Human, die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom, fijn dat je er bent. Tot 6 uur ben ik bij je. En eigenlijk ben je niet de enige op dit moment, maar zijn we samen. Dit is Anton met De Enige.

Side Are You On? Zo heet het liedje van Matt Bianco bij de Autoshow Twente FM. Hey, volgend weekend dan is het Pinkpop weekend. En één van de grotere artiesten die daar optreedt, die ga ik nu even voor je draaien. Dit zijn de Foo Fighters en Walk.

Sing Hallelujah, Dr. Alban hoorde je. Daarvoor ook nog Just Another Day van John Cicada. Inmiddels is het bijna 4 uur. Bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog deze fijne plaat van Sienno Spyro. Die heet Material Lover.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers. Een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegen gestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wijchen en knooppunt Ewijk 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Nou, je moet even een papiertje pakken en even meeschrijven, want dit was echt heftig. Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers en Shenseea. Dat zijn heel veel mensen voor één liedje, maar het was wel zo. Honey Boy, zo heette dat liedje.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Nee, maar dan moet het ook wel een hit worden. Anders kun je al die mensen niet betalen. Ja, dus gelukkig is dat ook een hit geweest. Dus dat scheelt dan alweer. Ja, ik denk dat ze het wel terug hebben verdiend, al met al. Ja. Hey, tweede stukje van de Otter Show op deze zondagmiddag op Twente FM. Fijn dat je erbij bent. Ik mag nog twee uurtjes jou vermaken met fijne muziek. En dan is hij er weer. Hè? Hielke Reefman met de weekendfinale. Ah, leuk man. Ja, ik heb er nu al zin in. En ja, zorg dus dat je blijft luisteren naar Twente FM. Misschien kan ik wat voor je betekenen. Ja, vandaag niet trouwens, maar stuur me vast een berichtje. Dan regel ik dat volgende week voor je, ja? Tof, man. Hey, fijne muziek nu. Een beetje in dezelfde sfeer trouwens als net, die van Purple Disco Machine. Dit is Another, samen met 54 Ultra en Talk To You.

0: Need You Now, Lady Antebellum bij de Otto Show op Twente FM. En ik had nog een geluidje, dat moest niet. Nee, maar die is al weg. Ja. En daarvoor draaide ik ook nog Spice Girls en Stop. Ja, dat zei ik dus ook tegen dat geluidje. Die is wel gestopt, dus dat scheelt alweer een beetje.
1: De Otto Show Essential.
0: Oh, dan wil die man. He? Ja, ongelooflijk. Hey, de Otto Show Essential. Ik heb natuurlijk net al een keertje Foo Fighters gedraaid. Liedje Walk. Omdat ze op Pinkpop staan natuurlijk volgend weekend. Maar een van de andere hoofdacts volgend weekend, dat is er eentje. Nou, daar kan ik wel even een essential van draaien. Ja. The Cure treedt namelijk ook op Pinkpop. Dat is een goede reden om überhaupt te gaan. Alles maar één dag. Er zijn nog kaartjes, dus je kunt nog kopen. Maar dan moet je nadenken, wat is dan de essential van...

0: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De rechtbank in Zwolle buigt zich over een slepend conflict rond handboogschietvereniging De Vrije Schutter in Hengelo. Omwonenden verzetten zich tegen de vergunning voor het nieuwe schietterrein in de wijk Slangenbeek, uit zorgen over de veiligheid. Volgens buurtbewoners spelen er veel kinderen in de omgeving en bieden de huidige afschermingen onvoldoende bescherming. Ook zetten ze vraagtekens bij de regels waarop de vergunning is gebaseerd, omdat die volgens hen verouderd zijn. De schietvereniging en de gemeente benadrukken juist dat het terrein voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. De Vrije Schutter is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak over de vergunning. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep Geesteren hebben zaterdagochtend 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat agrariërs hun land gingen maaien. Met een drone met warmtebeeldcamera zochten dronepiloot Laurens Brummelhuis en waarnemer Anton Schrijver de percelen af. Jonge reekalfjes liggen in hun eerste levensweken vaak stil in het hoge gras en kunnen nog niet wegrennen voor de maaimachines. Bij Tubbergen werden 3 kalfjes gevonden, in Mandeveen nog eens 8. Alle dieren zijn uit het maaigebied gehaald. Volgens de vogelwerkgroep was het een bijzonder succesvolle ochtend. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur blijft een beetje achter voor de tijd van het jaar. Die blijft steken rond de 16 graden. Ook morgen is het nog vrij koel en bewolkt. Maar halverwege volgende week stijgen de temperaturen. En dan krijgen we ook de zon meer te zien.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. A73 Maasbracht Nijmegen, 2 kilometer file tussen Wijchen en Beuningen met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Goedemiddag, welkom. Het is zondagmiddag en op zondagmiddag draai je gewoon lekker veel fijne muziek. Gewoon die lekkere zondag even door te komen. Zo lekker is die niet trouwens, maar de temperatuur gaat oplopen de komende week. Het wordt misschien wel meer dan 25 graden. Heerlijk man, heerlijk.

0: I Just Might, Bruno Mars. Wat een mooie selectie criteria. Nou, als je een beetje kan dansen, hè, en je net zo goed danst als dat je eruit ziet, dan wil ik misschien wel jouw vriendje worden.
1: Ja.
0: Heerlijk, als je zo'n selectie criteria kunt veroorloven. Dat is mooi, mooi, mooi, mooi. Daarvoor ook nog Lady Gaga en Pokerface. En dit is Fiction Factory. It Feels Like Heaven.

kunnen we gebruiken, ja. Een beetje zonneschijn. Sunshine hoor je van One Republic en daarvan nog Zoekmachine en Maldon. Ja, lachen man. Hé, het is bijna 5 uur. Bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even deze dikke knijter van Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.zandvoort.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM nieuws.
6: Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al drie anderen aangehouden, alle drie tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit, hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd vierde. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controles aan de grens met Duitsland en daardoor viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show.

0: even wat fijne gitaren van Kensington. Dit was What Lies Ahead.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, fijn hoor, fijn hoor. Ja, allemaal fijne muziek zo. Ik heb nog een uurtje te gaan met je. En daarin komt echt nog heel veel fijne muziek voorbij hoor. Taylor Swift ga ik voor je draaien. Miley Cyrus. Och, heerlijk, ja. Hey, en een beetje Pinkpop. Zullen we dat ook nog een klein beetje doen, zo links en rechts? Gewoon omdat het kan. Want volgende week is natuurlijk Pinkpop. Vrijdag, zaterdag en zondag. En ja, daar treden echt een hoop goede artiesten op. Hè. Foo Fighters had ik al gedraaid. The Cure had ik al gedraaid. Maar de man die ik nu draai, die gaat er ook op treden. Oh, dat is echt gek, man. Zou ik ook wel naartoe willen. Ik heb geen tijd of zo om naar Pinkpop te gaan. Maar ik zou het wel willen. Ik kijk het wel. Gewoon op de bank thuis. Dat kan natuurlijk ook. Teddy Swims staat er onderop. Dit is Mr. Know-It-All bij de

Wrecking Ball, Miley Cyrus en daarvoor nog een liedje die je niet zo vaak hoort, maar die wel lekker fijn is hoor. Bruce Springsteen, Brilliant Disguise, zo heet hij. Hey, zometeen draai ik voor je Suzanne en Freek en 100 keer. Maar eerst even deze plaat, een van de leukere van het moment, denk ik. Gracie Abrams hoor je nu, dit is Hit the Wall.

Hoef je niet te doen. Ik ben niet thuis. Nee, nee, dus ik neem niet op. 100 keer hoorde je van Suzanne en Freek. Zometeen het nieuws van 5:30. Gelezen door Tanja Reinders. Natuurlijk, zoals altijd. Maar eerst nog even deze fijne plaat van Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Morgen wordt het een graad of 18 à 19.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter met zijn Otter Show.

Van Freak Power bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Ruim 6:30 geweest inmiddels. We maken ons langzaam maar zeker op voor weekendfinale. Ons nieuwe programma op de zondagavond met Hielke Reefman. Super tof dat hij er is, straks weer na de klok van 6:00. En tot die tijd zul je het met mij moeten doen. Maar niet alleen met mij, maar ook met Boy Meets Girl bijvoorbeeld. Waiting for a Star to Fall komt er zometeen aan. En deze plaat van Soul to Soul, Back to Life.

Nou, schrijf me weer mee. Want dit zijn weer een heleboel mensen. Hè? Medusa, James Carter, Ellie Duhay en Fastboy. Ook dit liedje moest weer heel erg veel scoren qua hitniveau. Is gelukt. Bad Memories. Dus ze hebben het geld wel weer terugverdiend. Fijn is dat voor die mensen, toch? Zeker.

Daarvoor Jesse J samen met B.O.B. en Price Tag bij de Otto Show op Twente FM. Hey, en die Otto Show op Twente FM, die zit erop voor vandaag. Volgende week, zaterdag om 3:00, dan ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van dit programma. Zometeen naar de klok van 6:00, dan is hij er weer. Hielke Reefman met een weekendfinale. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, weekendfinale.

Glow van Rick James hier bij Twente FM. Ja, we kennen natuurlijk allemaal orgeljoken. En mocht je het eventjes niet meer weten, Joke is een dame van 77 jaar en veroverde heel Nederland met haar orgelspel. Ja, dat is dus Joke. En nu is dus het WK voetbal in volle gang. En op het WK heb je dan ook altijd optredens van grote artiesten. Echt de grootste van de grootste. Ik noem een Jason Derulo, Shakira, Nicki Minaj. En dit jaar zelfs Madonna. Maar hoe goed zou het zijn, hè? Dat als Nederland doorgaat, heel stadion vol. En dat dan orgeljoken daar staat. Dan iedereen, hè? Joke, joke. Mocht je nog niet gehoord hebben trouwens. De FIFA heeft orgeljoken serieus gevraagd voor het WK. Ja, ik zweer het. Geen grap. Wat goud zou dat zijn, zeg toch? Heel stadion vol en dan orgeljoken in de midden. Ik heb er alleen nog twijfels over of Nederland doorgaat. Maar goed, daarover straks meer. Dit is A Standard.

These Words van Natasha Bedingfield. En ja, ze was deze plaat aan het maken en het wilde maar niet lukken. Belandde in een writersblok. En uiteindelijk riep ze voor de grap 3 keer I love you. En daar was het ineens haar grootste hit. Grappig hoe het zo kan lopen. Straks het streeknieuws, maar eerst Zoo van Shakira.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. Morgen wordt het een graad of 18 à 19.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Follow Through van Gavin DeGraw. Stel je voor, je bent aan het vliegen, of nou, je zit in het vliegtuig. Alle piloten worden onwel en je moet ineens gevlogen worden door iemand zonder papieren. Ja, ik zou het in mijn boek doen. Maar goed, dit zou natuurlijk nooit voorkomen. Maar wel iets anders waar ik toch wel erg van schrok. Want ik was weer eens in een digitale krant gedoken en ik las me toch weer iets aparts bij een Canadese vliegtuigmaatschappij, waar ze namelijk een check aan het doen, gewoon een routinecheck. En toen kwamen ze erachter dat een van hun piloten al 17 jaar, zonder de juiste papieren vloog. Ja, dat zijn gewoon tienduizenden mensen die hij vervoerd heeft. Bizar. Ja, aan de ene kant snap ik die man wel. Met een salaris van zo'n 2 miljoen euro per jaar denk je waarschijnlijk ook, ja, nu stoppen is eigenlijk ook geen optie meer. Dus gewoon doorspelen totdat iemand je betrapt. Sterker nog, ik heb mijn sollicitatie naar KLM al verstuurd hoor.

Misery, Maroon 5. Hier bij de avond van Twente FM. Ja, over een kwartiertje dan begint Curaçao-Duitsland. Maar natuurlijk nog veel belangrijker vanavond het Nederlands elftal. Ja, en iedereen om me heen is echt verdacht positief. En heel eerlijk, ik heb geen idee waarom. Ik bedoel, als je de afgelopen oefenwedstrijden hebt gekeken, dan is er toch in principe niks om op voor te borduren. Maar ja, het is natuurlijk wel heerlijk om weer lekker voor de televisie te gaan zitten. En misschien denk jij, nou, ik heb er zeker wel vertrouwen in. Omdat, ja, hierom of daarom, laat het dan vooral even weten op de luisterpagina van Twente FM of in de 1Twente. Misschien dat het mij een beetje kan motiveren voor vanavond. Het is Sunny Days van Armin van Buuren.

prachtige plaat dit. I'm Gonna Get You. Hier bij de avond van Twente FM. Het eerste seizoen van The Voice zit er alweer op. Waar de Ruben Hille uit Hengelo won. Maar wat er toch wel weer aan zou moeten komen is The Voice Kids. En wie daar natuurlijk in de jury zit is onze eigen Ilse de Lange. En blijkbaar had ze buiten alle draaidagen in Hilversum nog wat tijd over. Want dit is haar nieuwste. Something Good hier in de avond bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10:00 tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Bohemian van Sam Fender en Olivia Dean. Ja, we gaan het tweede uur in, dus nog veel te gaan. Ik ga een Twents onderzoek voor je doen. We gaan nog even lullen over het WK, want jij nog maar 3 uurtjes en dan mag Nederland. En ik heb echt nog veel meer voor je. Lekkere muziek natuurlijk ook, bijvoorbeeld deze. Dit is All Night Long van Lionel Richie.

Never Gonna Dance Again van Pink. Ja, ik moet zeggen, als ik het zou kunnen, zou ik het zeker wel op deze plaat doen. Ik heb hier een onderzoek voor je poten gezet, dit keer over de Twentse taal. Ja, straks hoor je meer.

0: So in love with you van Duke.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, ik mag wel een geboren en getogen Tukker zijn. Maar toch zijn er fancy woorden die ik soms gebruik, maar waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet waar ze vandaan komen. Zoals het deze week in een vriend bij mij thuis die uit het westen komt. En ik zeg tegen hem, ik moet eventjes iets uit de kattenbak pakken. Ja, dat begreep hij niet helemaal. Ik kreeg een heel vaag gezicht. Want blijkbaar is dit dus iets wat we vooral hier in Twente zeggen. Nou heb ik dus even een expert, de taalgeleerde Gerrit Klaassen, om hulp gevraagd. Want die heeft het wat duidelijker voor mij gemaakt. Dus oortjes open, pak even je pen en papier erbij. We gaan even de historie in. Het woord kattenbak is al meer dan 100 jaar oud. Oorspronkelijk was het de naam voor een klein zitje achter op een voertuig waar 1 of 2 mensen konden plaatsnemen. En toen de auto verscheen, verhuisde het woord mee. Ze werd bij de auto's als de welbekende Volkswagen Kever de ruimte achter de achterbank ook wel de kattenbak genoemd. Ja, en in de loop der jaren is het woord op verschillende manieren blijven voortleven. En ik dacht dus altijd, maar het is dus helemaal niet zo, dat het gewoon de kofferbak was. Maar het is dus de verdiepte ruimte achter de achterbank. Nou, weer wat geleerd. U luistert naar Twente FM, wordt wijzer. Zo zie je maar.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Hengelo kunnen de komende maanden veldonderzoekers tegenkomen in hun wijk. De gemeente laat tot en met oktober onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Met het onderzoek wil Hengelo toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger maken. Nu is vaak nog per project een apart onderzoek en een aparte vergunning nodig. Door de leefgebieden van beschermde dieren in één keer in kaart te brengen, hoopt de gemeente die procedures te versnellen. Daarnaast komen er extra voorzieningen, zoals nestkasten, om ervoor te zorgen dat de dieren ook in de toekomst een plek houden in de stad. Het Hengeloze College presenteert het eerste deel van de zomerbrief 2026 tot 2030. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke ontwikkelingen en risico's de komende jaren op Hengelo afkomen. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, worden nieuwe beleidsplannen pas later dit jaar gepresenteerd. Volgens wethouder Maaike Warrink houdt Hengelo vast aan de ingezette koers, met aandacht voor onder meer woningbouw, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat er vanuit het Rijk nog altijd te weinig geld beschikbaar is voor gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de zomerbrief op 1 juli aanstaande. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog en de zon komt af en toe nog even tevoorschijn. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En morgen wordt het een graad of 18 à 19.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Kygo en Dean Lewis met Lost Without You. Ja, wat vet dit zeg. Ja, jij weet het waarschijnlijk al, maar ik kijk net op mijn telefoon Duitsland-Curaçao. En dat staat gewoon 1-1. Ja, het doelpunt van Livano Comenensia, als ik het goed zeg. En ik weet dat sommige mensen niet eens dachten dat Curaçao een doelpunt gaat maken dit hele WK, maar hij is er nu al. Zo, dat zou toch een stunt zijn zeg, als Curaçao gewoon punten pakt tegen Duitsland. Dit is Ik wil dat je liegt van Maxime en Hannah mee. En straks wil je ook Only Wanna Be With You van Hoodie en de Blowfish.

tegen Japan. En ja, hier in Twente zijn we ook goed vertegenwoordigd, hè? En dat doe ik op Mats Wiever en Wout Weghorst, die beide in Borne het voetballen hebben geleerd. En ja, daar in Borne willen ze iets voor terug doen. Ze maakten een meterslang spandoek met de tekst: met Mats en Wout, wij gaan voor goud. Ja, echt een super gebaar. Ze namen hem ook mee naar Amerika. Alleen één dingetje: hij mag het stadion niet in. Nee, hij is een metertje te groot. Maar ja, goed hè, dan maken er toch gewoon twee van. Je verzint er vast iets op.

Together Again van Janet Jackson. Ja, en over de Jacksons gesproken. Deze week heb ik de film gezien van Michael Jackson. Ja, echt een enorme hit. En als je nou zit te twijfelen om naar die film te gaan, dan zou ik je eventjes eerlijk advies geven. Het is namelijk zeker de moeite waard. Het is ja, gewoon een leuke film. Maar het ontbreekt wel echt een wat belangrijke punt. Ik bedoel, de discutabele dingen die zitten er niet in. Dus als ik mijn advies mag geven, verwacht niet te veel. Want ja, dan is het gewoon een leuke film. Hey, ik ben er volgende week weer en dan hoop ik je weer te zien hier bij Twente FM. Straks horen we nog even Get Lucky, maar eerst I Promised Myself van Nick Cannon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest er daarna om 19:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede gaat proefdraaien met noodsteunpunten in twee wijken van de stad. Bij een crisis, zoals langdurige stroomuitval, kunnen inwoners daar terecht voor betrouwbare informatie en beperkte ondersteuning. De locaties die daarvoor in beeld zijn, zijn wijkcentrum Het Kompas in Enschede-Noord en de Magneet in Enschede-Zuid. De steunpunten zijn geen opvanglocaties en er worden ook geen eten, drinken of oplaadmogelijkheden aangeboden. De proef moet duidelijk maken hoe de steunpunten in de praktijk kunnen functioneren. De gemeente wil eind volgend jaar samen met de hulpdiensten oefenen, waarna de steunpunten vanaf 2027 ingezet kunnen worden bij noodsituaties. Zo'n 120 medewerkers van de Cannondale-fabriek in Almelo verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Ze kregen donderdag te horen dat de fietsenfabriek eind 2027 de deuren sluit. De sluiting is onderdeel van een reorganisatie bij eigenaar Pondbike. De productie in Almelo wordt de komende anderhalf jaar verplaatst naar andere vestigingen in Nederland, naar Duitsland en naar Litouwen. Voor de medewerkers wordt gewerkt aan begeleiding, mogelijke herplaatsing en een sociaal plan in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad. Cannondale verhuisde in 2021 van Oldenzaal naar Almelo en produceert op het Business Park XL jaarlijks ongeveer 190.000 fietsen. Volgens Pondbike blijft de levering van Cannondale fietsen tijdens de afbouw van de productie gewoon doorgaan. En dan is hier nog het weer voor Twente. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Het koelt vanavond af tot zo'n 11 graden. Ook morgen is het wisselvallig met zon, wolken en wat lichte regen. En het wordt morgen een graad of 18 à 19.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Donjel Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Hij had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Lossen voert een tijdelijke regeling uit voor huishoudens met één inkomen die door ingewikkelde toeslagregels financieel in de knel komen. Het gaat om stellen waarbij één partner een uitkering ontvangt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Huishoudens die in aanmerking komen ontvangen dit jaar 1000 euro. In 2026 stijgt dat bedrag naar 1100 euro. De meeste mensen die recht hebben op de tegemoetkoming krijgen het geld automatisch. Inwoners die twijfelen of zij in aanmerking komen kunnen contact opnemen met het toegangsteam van de gemeente Losser. ATC 65 speelt ook komend seizoen in de tweede klasse. De Hengeloze club verloor zaterdag de beslissende nacompetitiewedstrijd met 4-0 van SV Losser op het terrein van FC Berghuizen in Oldenzaal. Voor ATC was het de tweede kans op promotie nadat er een extra plek in de eerste klasse beschikbaar kwam. Losser nam al vroeg de leiding en ging met een 2-0 voorsprong de rust in. Na de pauze liep de ploeg uit naar 4-0. Bas Geesing van ATC reageerde teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan. Na woensdag hoop je het in zo'n laatste wedstrijd ook te laten zien. Daarmee eindigt een sterk seizoen voor AT65 zonder promotie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 10 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe een spat regen. En ook dan blijft de temperatuur nog wat aan de lage kant met zo'n 17 graden. Maar halverwege de nieuwe week stijgen de temperaturen. En dan krijgen we ook de zon meer te zien.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste 2 oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen 2 mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Lossen voert een tijdelijke regeling uit voor huishoudens met één inkomen die door ingewikkelde toeslagregels financieel in de knel komen. Het gaat om stellen waarbij één partner een uitkering ontvangt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Huishoudens die in aanmerking komen ontvangen dit jaar 1000 euro. In 2026 stijgt dat bedrag naar 1100 euro. De meeste mensen die recht hebben op de tegemoetkoming krijgen het geld automatisch. Inwoners die twijfelen of zij in aanmerking komen kunnen contact opnemen met het toegangsteam van de gemeente Losser. ATC 65 speelt ook komend seizoen in de tweede klasse. De Hengeloze club verloor zaterdag de beslissende nacompetitiewedstrijd met 4-0 van SV Losser op het terrein van FC Berghuizen in Oldenzaal. Voor ATC was het de tweede kans op promotie nadat er een extra plek in de eerste klasse beschikbaar kwam. Losser nam al vroeg de leiding en ging met een 2-0 voorsprong de rust in. Na de pauze liep de ploeg uit naar 4-0. Bas Gezing van ATC reageerde teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan. Na woensdag hoop je het in zo'n laatste wedstrijd ook te laten zien. Daarmee eindigt een sterk seizoen voor AT65 zonder promotie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 10 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe een spat regen. En ook dan blijft de temperatuur nog wat aan de lage kant met zo'n 17 graden. Maar halverwege de nieuwe week stijgen de temperaturen. En dan krijgen we ook de zon meer te zien.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt een belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sommerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.